0: Jij speelde
1: wat? Wat zei je?
0: Ik weet het.
2: Was het wel gelukkig?
0: Ja.
1: Ja, was het wel gelukkig.